0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online.
5: Yeah, sing to me.
0: Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen, anders kan hij worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en zekerheid leider basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30e keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: Unity in Elmo on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmo on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Het nieuws uit

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De passagier van een fatbike die gistermiddag betrokken was bij een botsing op de Gooimeerlaan is na het ongeval met de fiets vertrokken. De bestuurder van die fatbike bleef wel op de plek staan van het ongeluk en sprak met de politie. Agenten vroegen hem om zijn passagier te bellen en terug te laten komen. Anders kan hij worden verdacht van het verlaten van een plaats ongeval. Volgens de politie heeft de passagier zich nog niet gemeld. De bestuurder van de andere fatbike raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft opnieuw een Nederlandse speler aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige Kjeld Zuidema maakt de overstap van Donar Groningen en tekent voor 2 seizoenen. Zuidema is een forward van 1,94 meter en was afgelopen 3 jaar de aanvoerder van Donar. Vorige zomer debuteerde hij in het Nederlandse team. Eerder deze week werd ook de komst van Roel van Overbeek bekend. De selectie van ZZ Leiden bestaat nu uit 5 spelers. De technische staf werkt de komende tijd verder aan de invulling van de selectie. De jaarlijkse kunstroute in Leiden wordt dit jaar gehouden in het laatste weekend van september. Op zaterdag 26 en zondag 27 september openen 165 ateliers, galeries en andere kunstlocaties gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars laten hun werk zien, gaan in gesprek met het publiek en bieden kunstwerken te koop aan. Naast vaste deelnemers doen ook nieuwe kunstenaars mee, onder wie een groep internationale makers die zich in Leiden heeft gevestigd. De kunstroute wordt voor de 30ste keer georganiseerd door Museum de Lakenhal. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnig. Af en toe kan er een enkele bui voorkomen. De middagtemperatuur vandaag rond de 24 graden in de regio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagen jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakte in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: plein.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiderdorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45 naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend 10 uur geweest. Dat betekent tot 12 uur een nieuwe weekendeditie koffieshow.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, waar blijf je nou?
3: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de Weekend Editie Coffee Show.
2: Goedemorgen, het is weer weekend. Of misschien ben je je vakantie al aan het vieren. Nou, wat je ook aan het doen bent. Ik vind het leuk dat je die radio aan hebt staan. Want het is tot 12 uur weer een nieuwe Weekend Editie Coffee Show.

Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore. En daarvoor nog de singletrack voor deze week. En die plaat ga je de hele week heel vaak horen hier bij Unity NL. Daarom is het natuurlijk ook de singletrack. Mocht jij willen weten wie er allemaal jarig zijn vandaag op deze zaterdag 18 juli. Misschien wel net zoals jij. Ja, je weet het niet. Nou, blijf dan luisteren, want zometeen klappen we hem weer even open. De Unity NL verjaardagskalender in de weekend-editie koffieshow. Maar nu eerst Sander.

0: Mike Appelhoff voor je.
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Yes, yes. 18 juli is het vandaag. Ben je jarig? Nou, van harte gefeliciteerd. En dan vier jij het samen vandaag met onder andere Michiel Huisman. Nederlands acteur en muzikant. Geboren op deze dag in 1981. Dat betekent dat hij zijn 45ste verjaardag viert vandaag. Ook 45 jaar geworden vandaag. Esther Vergeer. En Esther Vergeer is een Nederlands voormalig rolstoeltennisspeelster en rolstoelbasketbalspeelster. Dat vind ik toch altijd zo knap, hè? Als je op hoog niveau... Ja, op laag niveau ook trouwens, hoor. Ja, ik doe het ze niet aan, maar... Dat soort sporten beoefent vanuit een rolstoel. Heel knap. Esther Vergeer, 45 jaar geworden dus vandaag. En dan Hans Eikenaar. En Hans Eikenaar, dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat is een drummer. Ja, en hij is vandaag 63 jaar geworden. Heeft al in allerlei bands en begeleidingsbands en zo gespeeld. Zonder dat je het misschien 1, 2, 3 weet. Want er is namelijk nog een drummer jarig vandaag. En die naam zegt je misschien wel wat. Cesar Zuiderwijk natuurlijk. Drummer van de Golden Earring. Zo een van de bekendste drummers die er zijn natuurlijk. Hij viert vandaag alweer zijn 78ste verjaardag. En tot slot op de verjaardagskalender van vandaag... Paul Verhoeven. Ja, Nederlands filmregisseur natuurlijk. En Paul die is geboren op deze dag 1938. Ja, of ik zeg wel Paul. Misschien moet ik natuurlijk gewoon meneer Verhoeven zeggen. Want hij viert vandaag zijn 88ste verjaardag.

0: Robert Pater, blijf toch bij mij, hoor je. Het is zaterdagochtend. Zal hij niet ontgaan zijn en op zaterdagochtend in de weekend editie koffieshow zit ik hier niet alleen. Nee, er zijn ook hier op de redactie de collega's aanwezig van Centraal Plus. En die nemen jou mee door het laatste nieuws uit de regio.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiden-Dorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45% naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland stond een vrachtwagen met pech bij Rotterdam Prins Alexander. Alle rijstroken zijn daar net weer vrijgegeven. Staat nog 7 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Het is

0: vandaag.
1: Zandloopster Robert van Hemert hoorde je. Elke zaterdagmiddag is hij hier. Onze eigen Elmar met de Unity NL Top 25. De 25 populairste platen van dit moment. Ook vanmiddag weer. En straks gaan we eens even een kleine terugblik doen over die 3-2-1 van de vorige week. Voordat we weer met de nieuwe lijst vanmiddag van start gaan. Ook zing je zometeen mee met Jury Plezier. Ferry de Lits komt er nog aan. Sven Versteeg, Lange Frans. Maar nu eerst Arjon Oosterom.

0: weer in de studio. En die neemt jou dan mee door de 25 populairste platen van dit moment. Onze eigen Unity NL Top 25. En op zaterdagochtend blikken we altijd heel even terug naar de 3-2-1 van de week ervoor.
1: Nummer 3.
2: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Nou, hij is helemaal nog niet onderweg om weg te gaan en gedachten te zeggen. Want hij staat op nummer 3 en wie weet stijgt hij nog verder.
1: Nummer 2.
3: Zolang ik geen vogels of fluiten ga.
0: En op nummer 2, nog steeds ongekend populair natuurlijk. Ja hoor, Just in the Wild. En we zingen. Ja, precies.
1: Nummer 1.
0: Ja, en net zo 1 als de week daarvoor natuurlijk. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 5 minuutjes vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom!
6: Het tweede gedeelte van de weekendeditie koffieshow op deze zaterdag. Goedemorgen, dit zijn Danny Vroger en Mickey van Wijk.

0: Nou, dat mag ik dan maar hopen voor je.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de Weekend Editie Coffee Show.
0: Van mij is van mij, hoorde je. Ja, dat is altijd maar de vraag. Dat hoop je dan maar natuurlijk, hè? Goedemorgen, tweede uur van de Weekend Editie Coffee Show op deze zaterdagochtend. Lekker dat je de radio aan hebt staan en dat je weer meezingt vanochtend. Straks onder andere nog met Frans Bauer, Bart van Loon, Frans Duits, Lange Frans. Je gaat ze allemaal horen dit uur. Ook doen we straks nog een stukje geschiedenis, zoals je dat gewend bent elke zaterdag en zondagochtend in de Weekend Editie Coffee Show. En ik heb even een vraag aan jou. Heb jij ook wel eens van die momenten dat je een beetje een soort error krijgt? Dat je denkt van, oh, wat ik nu zie, had ik vandaag niet verwacht. Of wat ik nu hoor, dat matcht ook niet helemaal bij hoe ik me voel.

Na de Playa, Frans Bauer hoorde je op zaterdagochtend. En ja, misschien ben je wel onderweg naar de Playa. Hè? Ja, zit je in de auto, ben je onderweg naar vakantie, ben je lekker aan het luisteren. Kleine tip, mocht nou zometeen het signaal van je autoradio wegvallen, kan je nog even overschakelen naar DAB+. Hè? Want dan kan ik wat langer met je mee. En als DAB Plus ook niet meer helemaal werkt, koppel dan gewoon je telefoon even aan. En luister even via internet natuurlijk. Gewoon via onze website unitynl.nl. Want dan gaan we gewoon de hele vakantie met je mee. Is dat even lekker? Ja, gewoon. Ja.

0: Paloon, ik zeg u eerlijk.
1: Met Unity NL terug in de geschiedenis. Het is vandaag
0: 18 juli. We gaan eens even een blik werpen op 18 juli. Wat is er gebeurd op die datum, maar dan jaren geleden? Het is niet zo'n heel lang blok. Nee, er is niet echt superveel gebeurd in Nederland op die datum. Ik neem je allereerst mee naar 1972. De Nijmeegse wandelvierdaagse die startte in een enorme hitte. Nadat hij binnen is gekomen, wordt een Deense militair onwel. Hij overleed aan een hartaanval. Een Zwitserse militair wordt eveneens onwel die dag en die raakt in een coma. Hij overleed 2 weken later. Dat is ongezellig, hè? Zo even op zaterdagochtend, ja. Echt levensgevaarlijk, hoor, die warmte voor je. Ja, voor je het weet is het veel gevaarlijker dan dat je denkt. Je ziet ook bij die hardloopwedstrijden, hè, tegenwoordig. Ja, er staan er allemaal ijsbaden en dergelijke, want je wilt gewoon niet te oververhit raken. En dan nog eventjes iets heel anders. Ja, weet je, misschien moeten we daar even gewoon even een klein toepasselijk muziekje bij pakken. Wacht even, daar komt-ie, hoor. Ja, ja. 18 juli, precies 30 jaar geleden in 1996. Bart Voskamp heeft de 18e etappe gewonnen van de Tour de France op die dag. Een rit over 154 kilometer van het Spaanse Pamplona naar het zuidwesten van Frankrijk. Hij versloeg in de eindsprint zijn Duitse medevluchter Christian Henn. Het was trouwens de derde Nederlandse etappezege in de Tour van 1996. Want eerder wonnen Jeroen Blijlevens en Michael Bogaert hem ook. Dat was het, de geschiedenis van 18 juli. En we blijven even hangen bij die Tour de France. Ja, nu we het daar toch over hebben. Dit zijn Frans-Duits, Lange Frans en Voorhoede.
2: Je m'appelle France.

0: van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De politie zoekt getuigen van twee auto-inbraken in Wassenaar. Het gaat om twee inbraken tussen woensdagavond 7 uur en donderdagochtend 8 uur. Er waren inbraken aan de Middelweg en de Deilerweg in Wassenaar. Personen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook vraagt de politie om eventuele beelden van videodeurbellen. Contact opnemen kan via het landelijke politienummer 0900 8844. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn in onze regio meer vrouwen wethouder geworden. Dat is opvallend omdat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de landelijke groei van het aantal vrouwelijke wethouders juist is gestagneerd. De grootste verandering is te zien in Wassenaar. Daar zijn nu 3 van de 4 wethouders vrouw, terwijl het vorige college volledig uit mannen bestond. Ook in Voorschoten en Oegstgeest is het aantal vrouwelijke wethouders toegenomen. In beide gemeenten bestaat het nieuwe college nu uit 2 mannen en 1 vrouw. In Leiderdorp is de situatie onveranderd. Gepke van Gaal blijft daar de enige vrouwelijke wethouder. Alleen in Zoeterwoude is het aantal vrouwelijke wethouders afgenomen. De plek van Monique van Sandik is daar ingenomen door een man. Angelique Beekhuizen is de enige vrouw die als wethouder is gebleven. In Leiden is er nog geen nieuw college gevormd. En de Leidse regio ontvangt ruim 210.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om statushouders sneller aan het werk te helpen. Met het geld breiden de reïntegratiebedrijven DZB Leiden, Provalu en Rijnvicus hun begeleiding uit. Statushouders krijgen onder meer coaching, taallessen en hulp bij het vinden van passend werk. Het doel is om het percentage werkende statushouders in de regio binnen 1,5 jaar te verhogen van 45 naar 60%. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden bij een afnemende noordwestenwind. Morgen zijn de wolkenvelden, ook af en toe zon en mogelijk een enkel buitje. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Zondag en ook volgende week wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en af en toe valt er dan een lichte bui.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

erbij. Of nou ja, goed, wat dan ook. Ik zou zeggen, stuur me gewoon een bericht. Dat kan, hè? Ja, volg me even, @EmielScholtes op Insta. En dan kan je me ook een berichtje sturen. Misschien kan ik op deze zaterdagochtend nog wel wat voor je betekenen. Ja, verder laat ik jou zo meteen meezingen met onder andere Tino Martin, Bob Offenberg. Maar nu eerst Raymond Hermans.

Mijn liefde. Tino Martin bij Unity NL in de weekend editie Coffee Show. 25 juli, dat is volgende week zaterdag, dan is het weer zover. De Voorschotense paardendagen in Voorschoten. Een groot feest in de Voorstraat in Voorschoten natuurlijk. En wij zijn daar met onze Unity NL on Tour, net als vorig jaar. We zullen starten om 7:30 in de avond, tot een uurtje of 12:30. We hebben Bartje in het voorprogramma staan. Die begint 's middags al om 3:30, dus dat is lekker. De hele dag feest daar dus in Voorschoten.

0: Harm. Ja, en nog heel veel meer. En als je nou wilt weten welke artiesten er allemaal komen, volg dan onze socials natuurlijk. Dan kan je het allemaal voorbij zien komen de komende tijd. Volgende week dus 25 juli. De Voorschotense Paardendagen. En vorig jaar waren we daar ook. En toen hadden we Ray Benjamin op het podium staan daar in Voorschoten. En dat klonk onder andere zo.
1: Nu krijg ik je niet meer uit mijn hoofd.
0: Ray Benjamin in Voorschoten. Dit was vorig jaar.
1: Maak jij mijn baby? Ben jij nog steeds die single lady? En waar kom jij van?
0: En ik kan je vertellen, het was erg gezellig ook vorig jaar.

0: Unity in Elmond on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmond on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt bij Roelof Arendsveen. En 5 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt bij Roelof Arendsveen. Er zijn eventjes 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 4 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partij genoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! En dan is het weer tijd geworden voor de hitlijst van JuliTNL. Het is zaterdagmiddag, tijd voor de top 25, de grootste hits van eigen bodem.
5: Nummer 25.

0: Dit weekend even wat minder zonneschijn en dat betekent misschien ook wat minder varen en wat minder rosé. En daarom, nou ja, hij zakt in ieder geval weg naar plek nummer 25. De hekkensluiter Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé. Vorige week 15 en in totaal staat hij 7 weken genoteerd. Het is zaterdagmiddag 18 juli en ik heet je van harte welkom. Tijd voor de top 25 met de 25 grootste hits van eigen bodem van de afgelopen 7 dagen. De lijst van deze week, 2 nieuwe binnenkomers. De eerste op 22, de hoogste op 19. Ik heb tussendoor een aantal tips. En natuurlijk tegen 4 gaan we ook de nieuwe singletrack aan je voorstellen. Op nummer 23, komend van 24 in de tweede week, Wesley Klein, Niet Zo Bij Mij Komt Eraan. Eerst hoor je op 24 een liedje die er momenteel 10 weken in staat. Vorige week 13 en deze week 11 plekken omlaag voor Samuel Welten met Leeuw Kleine. Dit is Maak Me Nou Niet Gek.
1: Nummer 24.
2: Is je mooi Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet

Eigenlijk alvast een kleine teaser voor iets dat er aan gaat komen rondom Wesley Klein. En dat is een samenwerking met meerdere artiesten, waaronder Brace. En dat zou dan de opvolger moeten gaan worden van Niet Zo Bij Mij. Wesley Klein, hij gaat lekker één plek omhoog van 4 naar 23. En op nummer 24 hoorde je Samuel Wilte met Leeuw Kleine. Maak me nou niet gek. En ook Samuel was afgelopen week druk bezig in de studio. En via zijn socials liet hij weten dat hij bezig is met een echte banger. De lijst van deze week, je leest hem mee via unitynl.nl en dan zie je op 22 de eerste nieuwe binnenkomer en tevens de singletrack van afgelopen week, Joey Nicolai met Tinto de Berano. Eerst heb ik een tip voor je en deze tip staat op naam van Spang. Dit is 3 keer fout. De

0: Bij deze proost, ja, het is een soort van luxere variant van het welbekende drankje Sangria. Joey Nicolai, Tinto de Berano, nieuw binnen op 22. En als tip hoorde je ook nog Spang, zijn echte naam Harm Spang met 3 keer fout. En dat liedje ga je vanaf aankomende week horen bij ons op de playlist van Unity NL. Op 20, en daar blijven ze staan, Danny Verhoger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. En in totaal staan ze 4 weken genoteerd. Eerst op 23, deze week op 21, Emma Lecroix en Mick Harre. Ja, afgelopen week is hij vader geworden. Is niet helemaal goed gegaan, want zijn vriendin is uiteindelijk echt in het ziekenhuis beland. Gelukkig gaat het met haar nu een stukje beter, dus dat is wel heel fijn. Samen staan ze op plek nummer 21. Dit is Rijk.
1: Nummer 21.

0: soort knipoog naar een knipperlicht relatie. Danny Vroger en Mickey van Wijk deze week op 20. En daar blijven ze staan. En op 21 Emma Lacroix. En zij heeft dat liedje ook geschreven samen met Mick Harre Rijk. De top 25, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem, Unity NL. Deze week op 19, de hoogste nieuwe binnenkomer. Dat zijn Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Eerst heb ik een tip en dat is de nieuwste van Zonzo Basili, afkomstig uit Den Haag. Dit is Ja of Nee.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Grappig is, als je deze twee artiesten aan elkaar zou plakken of de namen een klein beetje zou verweven door elkaar, dan zou je Senna en Sven krijgen en dan wordt het Svenna. Nou, op zich best grappig toch? Gelegenheidsduet Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk, deze week nieuw binnen op nummer 19. En daarmee zijn ze de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 25 op zaterdagmiddag 18 juli. Gaan wij snel door, deze week op 17 Yves Berendsen en Misschien is het tijd. Eerst op 18 een ex-single track. Komend van 22 in de tweede week, Frans Duits en Lange Frans. Dit is Tour de France.
1: Nummer 18.
2: Je m'appelle

0: Yves Berendsen, misschien is het tijd. Deze week staat hij op 17. Trouwens, van de week heeft hij ook wel iets verklapt. Hij vertelde namelijk dat hij een paar dagen op vakantie zou gaan. Bestemming, waarschijnlijk het zuiden van Frankrijk. Beetje zo in de omgeving van Saint-Tropez, denk ik. En hij was daar een beetje vaag over. En die persoon, de verslaggever, die vroeg eigenlijk aan hem van... joh, met wie ga je dan? Eigenlijk een aantal keer glimlachen. En daarna zei hij, met mijn vriendin... En toen liep hij snel het beeld uit. Dus ja, dat kan maar één ding betekenen. Dat moet dan dus gewoon Amy zijn. En dat is inderdaad zijn nieuwe vriendin volgens de geruchten. Op 17 misschien is het tijd Yves Berendsen. En op 18 Tour de France. Hey Fransie van Frans-Duits, Lange Frans en De Voorhoede. Heb ik een tip en dat is de nieuwste van Maiko. Dit is Noorderzon.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: deze week officieel bekend geworden. Er gaat een real-life soap komen rondom Wolter Kroes. Nou, volgens mij heeft deze man een leuk leven, dus dat moet denk ik leuk worden om daarnaar te gaan kijken. Hij zakt deze week trouwens wel van 10 naar 14 in de 11e week met Route Soleil. En Samantha Steenbeek, die hoorde je, en zij gaat omhoog van 16 naar 15 in de 4e week met Je weet niet wat je mist. De top 25 gaat zo meteen door met de nummers 12 tot en met 1. Ik heb nog een aantal tips en natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Over tips gesproken, ik heb er in dit uur ook nog eentje. Dat is Mark van Veen met Ik ga de 100 met je halen. Eerst op 13 een liedje die het echt waanzinnig lekker doet. Afgelopen week op 21 en in de 3e week stijgt hij door naar plek nummer 13. Ik heb het dan over Mike Versteeg. Dit is Hartslag van je heupen.
1: Nummer

Unity NL Top 25. Klassieker.

0: Unity Now On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je bij de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom!
5: De Unity NL Top 25 met in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Ik heb een aantal tips voor je klaarstaan. En nu op 12, Pascal Redeker.

0: badkamerkraan van Pascal Redeker. Deze week staat hij op 12 en daar blijft hij staan. Ja, en Pascal die heeft een echt gigantisch drukke week voor de boeg. Het is namelijk de week van de Nijmeegse Vierdaagse. En in de Molenstraat, dat is zeg maar een beetje de horecastraat van Nijmegen, daar staat Pascal Redeker gewoon iedere dag op het podium. Nou weet ik dat hij ook een soort hotelletje daar heeft. Dus het is niet dat hij iedere keer op en neer hoeft te rijden. Maar goed, een drukke week. En dan volgende week zaterdag, dan staat hij bij ons op het podium bij Unity NL On Tour in Voorschoten tijdens de paardendagen. Dus ja, dan gaan we hem zien en dan gaat hij een feestje maken met iedereen die daarbij aanwezig is. De top 25 aanbeland bij de nummers 12 tot en met 1. Een aantal tips heb ik nog. En natuurlijk ook de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En deze week op 10. Ja, liedje gaat echt heel erg lekker. Deze week 4 plekken omhoog in de 6e week. Gerrit Snijder met Cubaanse Café. Eerst op 11. Dave Dekker, Dit is Vespa.
1: Nummer 11.

Gerrit Snijder deze week op 10 met Cubaanse Café. En Dave Dekker, Vespa, hij zakt van 9 naar 11 in de 8e week. Ik heb een tip en deze tip is van Tom Haver. En Tom Haver die komt uit Noord-Holland. Zit heel veel in het buitenland, met name in de winterperiode in Oostenrijk. Daar is hij onder andere skileraar. En deze week is kermis uitgekomen. Nou, mocht je nou geen plannen hebben voor de aankomende week, de kermis in Tilburg is begonnen. Altijd leuk om daar eventjes overheen te lopen en om gewoon daar eventjes wat mensen te kijken. Nou, dit liedje gaat dus over de kermis. Kan ook de kermis zijn in jouw eigen dorp of in jouw eigen stad. Het is een tip voor de top 25. Dit is Tom Haver. De Unity

0: Liedje is dit jaar 2026 weer helemaal opgepoetst. En Sieneke die heeft dat gedaan met Ik Doe Wat Ik Wil. Daarmee is ze ook singletrack geweest en staat ze in totaal 8 weken genoteerd. Vorige week 7 en deze week 2 plekken omlaag. En dat betekent dat we haar tegenkwamen op nummer 9. Gaan wij door met op 7 in de boeken Raymond Hermans naar de nummer 8. En daar vinden we Tino Martin. Dit is Jong en Dom.
1: Nummer 8.

0: met echt een hele dosis energie erin. Raymond Hermansen in de boeken. Hij gaat omhoog 1 plek van 8 naar 7 in de 5e week. En omlaag 2 plekken van 6 naar 8. Tino Martin met Jong en Dom in week nummer 9. Komende maandag in de middagshow dan heb ik bezoek vanuit Amsterdam. Zijn naam Jeroen Weerdenburg en hij komt praten over Jij bent een kanjer. Dat is zijn nieuwe liedje. Is vorige week officieel uitgekomen en die ga je vanaf aankomende week ook nieuw horen op de playlist van Unity.nl. En ik ga hem je nu ook laten horen, maar dan als tip voor de top 25. De nieuwste Jeroen Weerdenburg.
1: De Unity.nl tip voor de top 25.

0: Zijn concert in september komt steeds dichterbij. En op zich hoeft hij zich daar niet zo heel veel zorgen over te maken. Want dat concert van Jeffrey Heese is namelijk helemaal uitverkocht. Loco, ja, die gaat ook lekker. Afgelopen week 11, deze week 6. En in totaal 3 weken genoteerd in de top 25. Lijst meelezen, dat kan online via unitynl.nl. En dan zie je op nummer 4 Kido van der Graaf. Ciao, doei, adios die eraan komt. Eerst op 5 Robert van Hemert. Dit is Zandloopster.
1: Nummer 5.

0: deze week op 4. En dat betekent dat hij 1 plek moet inleveren. En in totaal staat hij 6 weken genoteerd. En Zandloopster, die hoorde je van Robert van Hemert deze week op 5. En ondertussen is Robert ook alweer bezig met zijn nieuwste. Afgelopen week verschenen de eerste teasers op zijn social media. En dat gaat weer een liedje worden met Donnie. Ja, de verwachting is eigenlijk dat die volgende week of de week daarna uit gaat komen. En dan hoor je die uiteraard ook weer terug bij Unity NL. Ik heb weer een tip en deze tip staat op naam van Devin Donovan. Luister mee naar Haat en Liefde.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Een tip voor de top 25. Haat en liefde van Devin Donovan. En dan zijn we aanbeland bij het erepodium. De top 3 van deze week. En wat is er veranderd? Nou, in ieder geval een nieuwe nummer 3 op dat erepodium. Komend van 5. Liedje is ook singletrack geweest. En staat op naam van Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Ja, en dan de grote vraag. Rutger en Justin, die liedjes hebben we nog over. Is daar wat veranderd? Zijn die blijven staan? Of hebben die gewoon weer stuivertje gewisseld? Ja, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Justin blijft deze week staan op plek nummer 2. En in totaal staat hij 18 weken genoteerd met zijn Cheerio. Die ga je dus horen na de nummer 3. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco.
1: Nummer 3.

0: Gewoon 18 weken in de lijst. En deze week blijft hij wederom staan op nummer 2. Just in the Wild, Cheerio. En op 3, komend van 5, Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. En dan gaan we hem weer aan je bekendmaken. De nieuwe singletrack voor de aankomende week. De belangrijkste plaat, de dikste tip voor de top 25. En een liedje die we heel veel gaan draaien. En deze week op naam van Monique Smit. Afgelopen woensdag was zij hier te gast in de studio. En toen heb ik haar verteld, heb ik haar verrast met de mededeling dat zij singletrack zou gaan worden. Ja, daar was ze blij mee. Ze vertelde er ook bij dat dit weekend heel erg druk gaat worden. Veel optredens. Komende maandag staat ze ook nog op de Nijmeegse Vierdaagse. En daarna is het eindelijk tijd voor vakantie. Nou, aan dit liedje heeft ze zelf meegeschreven. Het is eigenlijk min of meer een beetje autobiografisch. En het gaat dan ook wel weer een beetje over haar hectische leven. De komende week de singletrack, die heet Niet naar huis en staat op naam van Monique Smit.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Monique Smit, Niet naar huis. Nieuwe muziek, hoor je bij Unity NL.

0: De single track Monique Smit en Niet naar huis bij Unity NL. En dan naderen we de ontknoping van de top 25 van deze week. Nou, de lijst kan je rustig meelezen via unitynl.nl. Hoor je morgen nog een keertje, maar dan tussen 12 en 2 non-stop. En na 4 uur natuurlijk gewoon weer hier de beste muziek van eigen bodem op de radio bij Unity NL. Ja, en dan de nummer 1. In totaal staat hij 7 weken in de lijst. Waarvan een aantal weken op nummer 1. En daar blijft hij ook gewoon staan. Het liedje wordt overal kei en keihard meegezongen. Zijn agenda die is daadwerkelijk ontploft met meer dan 60 boekingen alleen al in de maand augustus. Ik heb het dan over De Zwoele Zomernachten. Oftewel Rutger van Barneveld.
1: Nummer 1.

0: Jantje.
1: Unity NL Top 25. Klassieker. Unity NL on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
2: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
1: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je bij Roelofarensveen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 5 minuten extra. Een van de buizen is dicht vanwege schade. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Een jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl Woon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity.nl Woon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unity.nl.nl. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus, komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. En volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3e militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest en...

0: gebeurt, altijd blijven kantelen!
1: Dit is de Jullie Dino Party Night.

to Unity and Now Party Night.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is

beste feest- en afterski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: jongens, ik zat te denken, misschien kunnen we die andere met die baby ook nog even doen. Baby, baby, baby. Nee, nee, oh my god. Nee jongens, niet deze. Ik bedoel natuurlijk, hey baby.
1: Dit is de Unity Now podcast.

0: Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost.
1: Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft.

0: dat. Dit is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De JuliTNL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op JuliTNL.
3: Help!

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 1 graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal